0: Boerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in Muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. De gemeente Labeek organiseert een speciale bijeenkomst voor lokale deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze ontmoeting vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens deze avond ontvangen de wandelaars een presentje aangeboden door de gemeente Labeek en toeristisch Labeek. Dit geschenk is bedoeld om de Labeekse lopers herkenbaar te maken tijdens de Vierdaagse en de sportieve geest van de gemeente te benadrukken. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden. Dit is een oproep aan alle oud-leden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert daarom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Dit initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemde aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Lageheesweg 1 in Beek en Donk. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Dit initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemde aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aderikst het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Jijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Kroks het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland bij de nieuwsuit Labeek, Boeken en Gemel Baker op Omroep Peelrand. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van kasteel Krooi in Adelrichs het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Gijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gaggio Dilo toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. Dit is een oproep aan alle oudleden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in Muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. De gemeente Labeek organiseert een speciale bijeenkomst voor lokale deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze ontmoeting vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens deze avond ontvangen de wandelaars een presentje aangeboden door de gemeente Labeek en toeristisch Labeek. Dit geschenk is bedoeld om de Labeekse lopers herkenbaar te maken tijdens de Vierdaagse en de sportieve geest van de gemeente te benadrukken. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio breek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaard. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van kasteel Krooi in Aderix het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Jijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Kroks het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werk ons snel af. Het initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemden aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sneepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland bij de nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. De gemeente Labeek organiseert een speciale bijeenkomst voor lokale deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze ontmoeting vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens deze avond ontvangen de wandelaars een presentje aangeboden door de gemeente Labeek en toeristisch Labeek. Dit geschenk is bedoeld om de Labeekse lopers herkenbaar te maken tijdens de Vierdaagse en de sportieve geest van de gemeente te benadrukken. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden. Dit is een oproep aan alle oud-leden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Adelrichs het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Jijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemel Baker op Omroep Peelrond. Dit is een oproep aan alle oud-leden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in het muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums, waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Het initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemden aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

Goedemorgen zondag hier bij Ozone 920, daar luister je naar en dus fijn dat je erbij bent. Dit waren de Black Eyed Peas en Where is the Love. Ik heb muziek voor je klaarstaan van Passenger, The Wrong Direction en De La Soul nog met Wing Wing Wing. Maar eerst Glory Again, dit is Reach Out, I'll Be There.

0: will get back to you.
1: In 1991 kwam het album De La Soul Is Dead uit. Nou, dood waren ze zeker er niet en ze hadden een grote hit. Want deze stond erop, Ring Ring Ring, hoorde je. Ja, wat je zo meteen ook gaat horen is Bobby Brown, Every Little Step. Maar eerst gaan wij naar Kingston. Nou ja, niet van UB40, want die heet

Vele hits heeft ze achter de naam staan. Deze Pink. En dit was Runaway hier bij Ozer. En zometeen Hootie en The Blowfish. En Only Wanna Be With You. Ook Harry Styles komt eraan. American Girls. Maar eerst gaan we eens even kijken terug naar 1977. Naar het album Another Mother Further. Dus nog een moeder verder. Maar ja, ik zou het niet doen. Eén moeder is denk ik genoeg. Maar dit is wel de artiestennaam. Modest Finest. En dit is Piece of the Rock.

2012 won de band waar deze zanger Harry Styles in zat nog een New Musical Express Award voor slechtste band ooit. En later is deze band opgeheven en zijn ze de meeste zijn allemaal solo gegaan. Onder andere ook deze zanger Harry Styles dus. En Malcolm Girls hoor je. De muziek van Destiny Child komt eraan toen de groep nog samen was met A Girl, maar eerst Fleetwood Mac. Ook zo'n klassieker, hè? Family Man.

echt onbekende, daar houden we van hier bij OZM, maar ook natuurlijk de grote hits uit alle tijden. Deze ook van Johnny Guitar Watson en A Real Mother voor jou. Ik heb nu nog voor je Adele, Set Fire to the Rain. En straks zijn we terug met een nieuw uur. Goedemorgen zondag en onder andere de top 40 van 1992. Tot zo!

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland bij de nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dit is een oproep aan alle oud-leden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in het muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums, waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aderikst het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Jijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo, toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crox het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark Peters.

Gunter de Steeds bij deze zondagochtend bij Goedemorgen Zondag en OZ 19.0. En dit was de Rondstad en You're No Good. Ja, voor de Nederlandse top 40 van deze week gaan we terug naar 13 juni 1992.

op nummer 3 stond toen Criss Cross en Jump. Op nummer 2 Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ja, en die absolute nummer 1 op 13 juni 1992 was voor Snap en Rhythm is a Dancer. En die komen ze alle drie achter elkaar.

Dat was hem, de nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 13 juni 1992. En die was voor Snap and Rhythm is a Dancer. Muziek van The Flirts komt eraan. Passion, ook The Spinners met It's a Shame. Maar eerst Olivia Dean, It's So Easy.

The Flirts and Passion. En dit was uit 1970 The Spinners and It's a Shame hier bij Ozone 1.0. Je bent er steeds bij op deze vroege zondagochtend. En zometeen muziek van Hoover Funk en Romantic. Ook Gwen Stefani komt er nog aan. Somebody Else. Maar eerst Will Young. Dit is Light My Fire.

kunnen Gwen Stefani kennen als zangeres van No Doubt, maar ook solo deze toet hoor. Gwen Stefani dus en Somebody Else. Ja, muziek van Jim Capaldi komt eraan. I'll Keep Holding On. Maar eerst gaan we naar een nummer wat 31 jaar geleden uitkwam. En daar heb ik het over 1995. Dit is natuurlijk de klassieker van Alanis Morissette. Dit is Ironic. No.

Dan en Do It Again hier bij OZN 9.0. Ja, zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Maar dan natuurlijk met onze Hans van Erp. Veel plezier nu daarmee. Ja, ik ga nog voor je draaien Meghan Trainor en All About That Bass. Ik ga je nog een fijne zondag wensen en tot de volgende keer. Bye.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioensshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Het initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte, maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemden aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Rollerclub de Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. Dit is een oproep aan alle oudleden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in het muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Hans van Erp.
2: Vinyl Studio 45.
4: Vinyl Studio 45.

uit Duitsland. Dus aan een Duitse band. Dus waarna zij in Den Haag terechtkwamen en dit mooie werkje maken, bijvoorbeeld hè, in The Beginning. Zo, we gaan muziek draaien. En dat alles vanaf het mooie vinyl hier bij OSR 920. En de eerstvolgende die wij speciaal voor jullie klaar hebben staan is een hele mooie oude van Diana Ross. We kennen het nog als een herkenningstune eigenlijk als het ware van de Soundmix Show met Henny Huisman. Reach Out and Touch, Diana Ross. Reach out.

Annabel. Bell. Met On My Own, eigenlijk wel een bijzondere titel, want het is haar eerste solo-singeltje. Terwijl ze toch samenwerking heeft met iemand anders, namelijk Michael McDonald. En bijzonder van deze plaat is dat vandaag, 14 juni, maar dan in 1986, zij voor de eerste keer met een solo-singeltje op nummer 1 staat. Nou, van harte gefeliciteerd bij deze natuurlijk. En datzelfde, dat geldt eigenlijk ook voor deze plaat van America's Sister Golden Hair. In 1975 op deze dag op nummer 1. Geproduceerd door George Martin. En dit bevat een gitaarriffje dat ze geleend hebben van George Harrison's My Sweet Lord. Luister maar.

Het zijn van die leuke, gezellige, ouderwetse platen die we zo graag draaien hier bij OSR 920 op de zondag als we het ouderwetse vinyl draaien. Heerlijke plaat van Ricky Nelson en The Traveling Man. Goed, ja, als je nog in je bed ligt te luisteren bijvoorbeeld, dan denk ik dat je nu uit je bed springt en gaat dansen. Bij deze mooie van Kaoma. Dit is het jaar 1989. En wat stonden we veel op de dansvloer toen, toch hè? En als de zonnetje scheen al helemaal. Heerlijk. Dit is de Lambada.

0: Het is afkomstig van het album Love Hurts dat ze in dat jaar uitbracht. En tegen die tijd, in die tijd in de jaren 90, had ze het zo'n beetje gehad met nummers als Gypsies, Tramps and Thieves en bijvoorbeeld Half-Breeds. Dat zijn allemaal van die liedjes met die verhaaltjes erin. En zij vond de tijd in de jaren 90 om maar iets meer te gaan zingen over haar persoonlijke omgeving en relaties. Love and Understanding op OZR 920. En ik ben zo ontzettend toe aan een mooie hoop plaat uit 1968.
1: I am the god of hellfire and I bring you fire.

Ja hoor, daar komt ie. Er moest even een trapje bij te pas komen. Maar hij haalde het feilloos hoor. Tenminste, toen het eind nog wel in de jaren 70. Hè? Paul de Vinci. En Yo Baby, ain't Yo Baby anymore. En daarvoor uit 68. Ik moet mijn oude buurmeisje nog even bedanken dat ik deze plaat toen de tijd gekregen heb. Heel veel jaren geleden. Ik ben er nog altijd blij mee hoor. The Crazy World of Arthur Brown. En dat was dan Fire, hè? Mooi zeg, die muziek uit de jaren 60. En in de jaren 70 hadden we ook lekkere muziek. Zeker weten, want David Bowie schreef een heel mooi nummer, The Man Who Sold the World. Dat werd later nog eens een keertje heel erg bekend geworden door een uitvoering van MTV, bijvoorbeeld. Uitgevoerd door Nirvana daar, akoestisch, live. En dat was een schitterende versie. Maar deze van Lulu, die steelt toch wel de meeste harten, vind ik dan. Hè? The Man Who Sold the World.

Dit is zo'n heerlijk liedje, dit. I Live on a Battlefield. Je hoorde de stem van Ricky Cole. En die ken je misschien beter als zijnde een actrice die in heel veel Nederlandse films en tv-series meespeelde. Maar ook op het podium in het theater staat zij haar vrouwtje, moet je dan zeggen, niet het mannetje. Want regelmatig gaat zij op pad met haar man en dat is Leo Blokhuis. Die kennen we van die mooie verhaaltjes allemaal. En dit I Live on a Battlefield, dat staat op haar album dat zij in 2007 thuis opnam. En dat is een album vol met mooie covers. En dit is een cover van Paul Garrick en Nick Lowe uit 1994 zo'n beetje. Maar die versie dan van Nick Lowe, die is dan weer een stuk mooier als die van Paul Garrick. Dus je moet er eens een keertje naar gaan zoeken naar dat nummer op YouTube of ergens, wat dan ook, een Spotify. Je komt het vast en zeker wel ergens tegen. Maar wij hier op OSR 920 genoten juist van I Live on a Battlefield in een uitvoering van niemand minder dan Ricky Cole. Dit is Jim Diamond.

Toen ik vanochtend opstond, had ik besloten, net zoals ik elke zondag doe, om vandaag alleen maar hele mooie platen te draaien. En dit hoort er natuurlijk absoluut bij. In The Broken Dream was dit van Rod Stewart. Zijn stem, althans, hoorde je. Maar het was het bandje Python Lee Jackson. In The Broken Dream. En er bestaat ook een versie, een heavy metal versie, van een paar van die heavy metal jongens. Namelijk Thunder. Helaas heb ik die nog niet kunnen bemachtigen. Althans, niet op vinyl. Die zou ik wel heel graag hebben, natuurlijk. Goed, maar over die mooie liedjes gesproken. Deze hoort er ook bij. Eentje van de Sweet uit de jaren 70, hè? Heerlijk, toch? Dit is Little Willie.

Little Willy, won't you go home? Ik snap het helemaal. Maar we gaan wel zachtjes aan richting het tijd zijn van 11 uur. Dat betekent het laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Komt eraan zo dadelijk na 12 uur. Dit is Wally Tax nog even met It Ain't No Use.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hondel bij de nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Scouting Boekel opende onlangs haar deuren voor een bruisende open dag onder het motto Laat je uitdagen. Gisteren, zaterdag, was het een en al bedrijvigheid in en rondom de Scouting Blokhut in Boekel. Kinderen stapelden vol enthousiasme hoge torens van kratten, roesten vliegersvlug van een spectaculaire kabelbaan en genoten van het roosteren van marshmallows boven een gezellig kampvuur. Ook konden zij hun creativiteit kwijt met knutselactiviteiten. Kortom, er waren tal van uitdagende bezigheden die de jonge avonturiers veel plezier bezorgden tijdens deze geslaagde open dag. Afgelopen woensdag opende in Boekel een nieuwe voedseltuin aan de Kloosterlaan. Deze plek is met en voor de buurt. Bewoners kunnen er tuinieren, plukken of ontspannen. De tuin dient als ontmoetingsplek voor iedereen en verwelkomt scholen om te leren over planten en dieren. Wethouder Matt Kanters en Peelrand wonendirecteur Karen Priem openden de tuin officieel met de woorden: Boekel is weer een groen ontmoetingsplek rijker waar iedereen van mag genieten. Vrijwilligers van het Kabouterbos schonken een egelhuisje. Ook schoolkinderen hebben fysiek bijgedragen door plantjes te planten. Dit is een oproep aan alle oudleden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Goedemorgen, zondag.

zijn wellicht wel geen vriendjes meer met mensen uit die hoek. Maar er zijn liedjes die nog altijd zo mooi zijn. Hè? Over die Moscow Nights. Ania was dit. En daarvoor die hele mooie van het album The Shades of Deep Purple uit 1968. Dat was het debuutalbum voor de jongens. En daar stonden natuurlijk allemaal van die covers op. Volgens mij waren het allemaal covers. Maar ja, dat heb je altijd. Als je een bandje begint, dan moet je ergens mee beginnen. En dan begin je met een oud nummer van Billy Joe Royal. Hè, wat geschreven is door Joe South. En dat was dan Hush. Fred, welkom. Laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Die vanochtend om 8 uur begon met Mark Peters. Nog dank daarvoor. En wij draaien nog een uurtje voor 12 uur. Heerlijk ouderwets vaneel. Dit zijn de Eagles. Afkomstig van het mooie album Desperado, de titelsong.

Michael Jackson. Oh, sorry. Michael Jackson. Nee. George Michael. De man heeft ook een mooie erfenis achtergelaten met al zijn mooie liedjes natuurlijk. Solo zeker. Dit was A Difference Corner. Ja, even kijken. We gaan eens even terug naar de jaren 60. Met de Trucks. We kennen die Wild Thing natuurlijk. Ook een schitterende. Maar deze is even mooi. Love is all around.

Mark Ronson was in 2007 bezig met een album vol met covers, versions noemde hij die allemaal. En op een gegeven moment kwam hij dus Amy Winehouse weer tegen, waarmee hij samengewerkt heeft met haar album Back to Black. En hij zat eigenlijk een beetje met een nummer dat hij nog graag wou hebben. En Amy Winehouse zei van, ik vind dat liedje uit 2006 van de Zootons zo lekker mooi. Dat was een top 10 notering in Engeland. Ik weet niet of je het ooit gehoord hebt, maar het is echt een lekker vette, ja, wat moet ik zeggen, punkplaat eigenlijk als het ware. En zij haalde Mark Ronson over om dit nummer ook op dat album te zetten. Alhoewel dat die Mark Ronson helemaal niet dacht dat haar stem bij dit liedje zou passen. Maar inmiddels weten we wel beter. Valerie met Amy Winehouse. Hey, dit is een oude bekende, hè? This Love Is All met

van de muziek van Chicago blijf je genieten, hè? Ik vind dat zo lekker, hè? Met al dat koperwerk dat die gasten altijd hadden. Heerlijk, later hebben ze dat een beetje aan de kant gezet met hun recentere albums dan. Maar goed, dit was er dan eentje uit het, over het motto... lekker even mijmeren over die goede oude tijd. Old days. Nou ja, zullen we eens een heel leuk lief liedje doen. Hier is Bette Midler en The Rose...

Zo mooi, hè? Nog altijd, na al die jaren, die mooie film waar zij ook de hoofdrol in speelde. Ik weet de naam even niet meer, maar de plaat heet The Rose. Bette Midler was dat. We gaan even kijken hoe het weer er vandaag voor staat. Ja, vanmiddag is het... het wordt overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat alles bij een matige noordwestenwind. En vanavond dan is het droog en schijnt de zon nog een beetje. De zon die gaat pas tegen 10 uur onder. En in de nacht dan koelt het af tot een graadje of 10. Dat is lekker koud, hè, voor deze tijd. Morgen die staat bewolkt. En mogelijk valt er dan nog een spatje motregen. En in de middag is het droog en breekt vanuit het westen dan de zon door. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Nou, dat lijkt me voorlopig even genoeg, oké?

Ja, en toen was de tekst op, hè. Dan krijg je dit, lala. Jennifer Eccles van The Hollies. Dit liedje is, de tekst althans, is samengesteld uit de voornaam van de zanger van de band, Alan Clarks. En zij heet Jennifer Bostedt. En de achternaam van de gitarist van Graham Nash. En dat is Rose Eccles. En dan samenvoegen krijg je Jennifer Eccles. Het was trouwens een van de laatste hitsingeltjes voor Graham Nash. Die vertrok daarna lekker naar Amerika. En we weten het resultaat, hè? Crosby, Stills, Nash en Young bijvoorbeeld. Zo. Zullen we nog eentje doen uit de jaren 80? Uit 87? Dit is T-Pow en China in Your Hands. It was a

Mooi hè, met dat orgeltje. Ja, het is echt geen kerkorgel, maar het klinkt wel alsof. Hè. Dit is afkomstig uit 72. A friend of mine van Fields. En jullie zijn natuurlijk ook onze vriendjes van de radio hier bij OSR 920. En wij gaan straks na 12 uur nog meer van het mooie vinyl draaien. En wat er dan allemaal voorbij komt, dat wordt allemaal gedaan door de DJ's van dienst, de platendraaiers van dienst. Achter de machtige draaitafels van OSR 920 staan vandaag na 12 uur Berend Koenders. Hij is al ingelogd. Ik zie dat hij klaar staat met heel zijn handel platenbakken vol. En daarna hebben we Jorg Krijnen en Ben Verriel. Zij gaan lekker door tot aan een uurtje of zes. Ik laat je achter met deze mooie klassieker van de Beatles. Uitgevoerd door niemand minder dan Joe Cocker. En een geweldige With a Little Help from My Friends. Maak er een mooie zondag van en laat Max Verstappen maar eens een keertje winnen als dat kan vanmiddag in Barcelona. Dan zijn wij weer blij allemaal. Tot volgende week. Doei!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemel Baken op Omroep Peelrond. De gemeente Labeek organiseert een speciale bijeenkomst voor lokale deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze ontmoeting vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens deze avond ontvangen de wandelaars een presentje aangeboden door de gemeente Labeek en toeristisch Labeek. Dit geschenk is bedoeld om de Labeekse lopers herkenbaar te maken tijdens de Vierdaagse en de sportieve geest van de gemeente te benadrukken. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Dit initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemde aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: 445.

Hij zong het terug in de tijd, van voorjaar 1966, met deze Spencer Davis Group en Somebody Help Me. Hey Mark, hey Hans, jullie bedankt voor de ochtend hier op OZR 920. En je weet hoe het gaat. Hij legde dat al uit al, Hans. Alleen maar vinyl tot aan 6 uur. Hier is Earth, Wind & Fire en Stars.

John Paul Jong, Let Me Standing in the Rain zingt hij. Nou, hopelijk blijft het vanmiddag wel een beetje droog. Net hadden we hier al buiten de studio. Deze studio die zit gewoon, die kijkt meteen naar buiten. Een metertje en dan kijken we naar buiten. Nou ja, net was er zonneschijn en nu is het alweer behoorlijk. Dus, maar goed, de weergoden hebben toch een beetje voorspeld dat het een beetje droog zou blijven vanmiddag. Goed, Nick Cave in the Bad Seats. Hier is de Red Right Hand.

Muziek uit de vervlogen dagen kunnen we stellen, want dit stamt alweer uit het voorjaar van 1961. Ben E. King en Stand By Me. Blijft mooi deze. Terug te vinden op een EP'tje met best wel een aardig aantal liedjes. Eens even kijken. Pussy's Les, die staat er ook nog op met When a Man Loves a Woman. Zomaar even een titeltje en artiest te noemen. En deze dame, die zat vroeger in de Supremes. Maar goed, Jan Ross, grote carrière daarna. En een van die liedjes uit die tijd is dit.

En weet je, uit de periode dat de psychedelische muziek een beetje hot was, deze Wheels on Fire. Julie Driscoll, verantwoordelijk voor de liedje Brian Auger, samen met Trinity. We gingen terug naar het voorjaar van 1968 met dit wonderschone nummer. Neil Diamond. Hier is Stargazer.

dit liedje hoor, dan denk ik weer gelijk aan die videoclip die geheid wel ergens kan vinden. Dat clipje met die rode jurk en die ventilator. En die meneer in die auto. En het is allemaal goed gekomen. Met die twee. Dat was trouwens een liedje van Christenberg en The Lady in Red. En dan nu. Train, Drops of Jupiter.

trekken nog eens een OLP uit de kast. En in dit geval is dat gelukt. Met een mooi nummer. In ieder geval Stevie Wonder, 1969. Zo oud is die LP al. En hij ziet er best nog goed uit voor zijn leeftijd. Het album heet My Cherie of More. Met allemaal successen van destijds van Stevie. Goed. We duiken weer even een beetje naar het heden.

muziek van de Thunderclub Newman en Something is in the Air. We lopen bijna tegen het radionieuws en de regio break aan. Maar we hebben nog veel meer vinyl. We doen dat tot 6 uur, straks om 2 uur. En tussen 6 uur, even uitleggen, dan komen toch Ben Vriel en Jorg Krijnen met wat bakken met platen aanzetten om die allemaal te gaan vertonen. Maar goed, ik mag nog een uurtje. Ben graag na het nieuws. Wat heb ik nog? Deze. Ja, ik wilde hem er straks al in starten. Het nummer duurt 9 minuten, een beetje te veel. Van het album Desire. Hier is de Hurricane, Bob Dylan.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekel en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Adrichtse het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Jijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Krox het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. De gemeente Labeek organiseert een speciale bijeenkomst voor lokale deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze ontmoeting vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens deze avond ontvangen de wandelaars een presentje aangeboden door de gemeente Labeek en toeristisch Labeek. Dit geschenk is bedoeld om de Labeekse lopers herkenbaar te maken tijdens de Vierdaagse en de sportieve geest van de gemeente te benadrukken. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Het initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemden aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

zo is het 1 uur geweest. De vinylplaten liggen ook voor dit uur weer klaar. Tot aan 6 uur. En dit uur liggen ze nog in deze studio. En dan straks na 2 uur liggen ze in een andere studio. En inmiddels hebben we ook een stralend zonnetje. Nou, maar gelijk door met andere muziek. Want als we de platen niet draaien en te veel praten, nou, dan houden we er veel over die we uitgezocht hebben. Hier is My Sweet Lord, George Harrison.

Het is vaak zo bij muzikanten, als ze in de band zitten en ze worden een beetje wat ouder, dan willen ze er wel vaker uit, dan gaan ze solo. Iets wat Mick Decker van de Rolling Stones een paar keer deed met Memo for Turner en deze Let's Work. Maar elke keer was het maar heel duidelijk, hij ging de band niet uit. Hij wou gewoon een keer een liedje voor, met zichzelf maken en iets anders. Nou, is ook mooi gelukt. En die jongens van de Rolling Stones, die houden pas echt op als ze er allemaal niet meer zijn. Nou, zal nog wel een tijdje duren, denk ik dan wacht. Want er komt alweer een nieuw album aan. Eigenlijk is hij al helemaal klaar, maar waarom dat hij nog niet helemaal overal verkrijgbaar is, dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat maakt het niet uit, we wachten gewoon. Hier is een Nederlandse band, Flavium. I Love the Nightlife.

Leonard Cohen live in Londen, vastgebuiteld in juli de 17e van 2008 in de Arena in Londen. En driedubbel verzamelaar is er van verschenen en allemaal de beste van meneer Cohen. We draaien er maar één van. We gaan naar Den Haag met een Haags bandje, The Shoes.

Zondagmiddag de vinyl bij OSR 920. Die plaatjes, de meeste zijn allemaal oud, antiek. Vanaf de jaren 60. Maar we wandelen ook zo langzaam naar het heden. En deze staat op een verzamelafel met successen uit de 20s. Dermot Kennedy was dat en de Better Days. En dan nu, Freddy Fender.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

Drukte we het op het album Hell Freezes Over. En meteen de uitleg erbij dat ze een heel tijdje niet te horen waren geweest. Nee, de heren hadden herrie gehad, maar kwamen toen bij elkaar voor het album. En dat was een groot succes. Een van de mooiste nummers, Hotel California. En een speciale, mooie, diepe, akoestische versie. Ach ja, je hebt die plaat misschien thuis of de cd. Zou zomaar kunnen.

werd er destijds niet veel hitsucces in Nederland, maar diegenen die erin gemaakt zijn, deze in ieder geval, is gewoon Play the Funky Music, Wild Cherry was dat, dat was een heerlijke discotheek, knijter. Iemand die we eigenlijk, wat eerlijk gezegd, ook bij OZ, nog amper op de radio hoor. Dus ik trok een LP uit de kast en ik denk, die meneer, die ken ik. Julio Iglesias.

Ik was destijds heel erg blij dat deze, waarvan ik de cd had, Pilgrim van Eric Clapton, op vinyl kwam. En als er dan zo'n LP in de kast staat en ik kom

nummer elke keer langs en denk, ja, dat nummer is een beetje rustig voor op de radio. Ja, en hij duurt veel te lang. Nou, vanmiddag komt hij gewoon. Hey, dat was mijn aandeel voor vandaag. Ik ben er aan maandag weer tussen 10 en 12 voor de dag begint, zo heet de show. Zometeen naar Radio Nieuws Regio Break. Ben van Riel en Jorg Krijnen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland bij de nieuwsuit Labeek, Boekelen en Gemel Baker op Omroep Pioland. Dit is een oproep aan alle oud-leden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in het muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. De gemeente Labeek organiseert een speciale bijeenkomst voor lokale deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze ontmoeting vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens deze avond ontvangen de wandelaars een presentje aangeboden door de gemeente Labeek en toeristisch Labeek. Dit geschenk is bedoeld om de Labeekse lopers herkenbaar te maken tijdens de Vierdaagse en de sportieve geest van de gemeente te benadrukken. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni. Geïnteresseerden worden gevraagd om zich vooraf aan te melden. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Lageheesweg 1 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
2: Jorg Krijnen.

Jaren 80, dames en heren, van Steve Winwood. Bring me a higher love op deze heerlijke zondagmiddag. Oh, live vanuit Studio 45 op deze zondagmiddag tijdens het Zondagmiddagcafé. Hartelijk welkom allemaal en fijn dat je luistert. Het is de 14e juni 2026 en tot aan 6 uur nog alles vanaf het aloude vinyl vanaf Studio 45. We zitten in Studio C vandaag. De C van chaos, want het is vanmiddag met Krijnen en Stekelenburg. Dus er moet van alles gaan gebeuren. Ik ben benieuwd. Alles dus vanaf het vinyl en de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan komt uit 1991.

Het is ook bijna 55 jaar geleden dat deze plaat in de nationale hitparade stond. Creedence Clearwater Revival en The Fortunate Son hoorde je voorbij komen. En dit is dan zo'n singeltje wat meerdere tracks heeft, om het zo maar te zeggen. Die niet alleen een A en B kant, maar je hebt A1 en A2 en B1 en B2. Dat maakt het allemaal even ingewikkeld. Deze plaat, ik richt me even tot de jongere generatie van onze luisteraars. Die kun je herkennen, want die is ook gebruikt in het videogame Modern Warfare Call of Duty. Hè? Ja, dat dit elkaar allemaal kapot schiet. Zeg maar. Geen idee wat daar nou leuk aan is. Maar goed, de jeugd vindt dat allemaal fantastisch. Het is zondagmiddag. Je luistert naar het Zondagmiddagcafé. Alles vanaf vinyl tot aan 6 uur. En nu muziek uit de film. Ja, ja. Rocky 4 met Sylvester Stallone in de hoofdrol. Dit is Survivor met Burning Heart.

0: Het is 48 jaar geleden dat deze plaat in de Nationale Hitparade stond. Deze van Peter Allen, I Go To Rio. Ja, Rio de Janeiro, daar zal het op dit moment wel geen feest zijn. Want misschien degene die het meegekregen hebben. Brazilië heeft vannacht om 12 uur de eerste wedstrijd gespeeld op het WK tegen Marokko. En iedereen dacht, ach, Brazilië, die gaat dat wel eventjes klaarspelen. Maar niet is minder waar. Het werd 1-1, dames en heren. Dan, ach ja, wie zijn er dit jaar weer niet bij op het WK? Dat zijn natuurlijk de Italianen, die Azzurri. En dat is heel erg jammer. Maar speciaal voor alle fans van Italië. Dan toch maar een beetje Italiaanse klanken op de zondagmiddag op OSR. Terug naar 1990 met Eros Ramazzotti. Se basta.
1: Se bastasse una bella canzone.
0: Dat zei ik.
1: A far piovere amore.

Afkomstig uit de jaren 60, hoort ze regelmatig hier op OSR. Dit was Trini Lopez met If I Had a Hammer. En de Nederlandse versie die werd jaren later ook opgenomen door de WC Experience. En die heette dan, hoe toepasselijk ook, Had ik maar een hamer. Het is zondagmiddag, je luistert naar OSR precies 2:30. En voor de sportliefhebber kan ik me voorstellen dat het roerige tijden zijn. En niet alleen het WK voetbal is natuurlijk vol aan de gang. En vanavond om 10:00 speelt het Nederlands elftal natuurlijk tegen Japan. Maar zometeen in Barcelona begint ook de Formule 1 wedstrijd. Waar Max Verstappen als vijfde mag vertrekken, geloof ik. Had ik ergens gezien vandaag. Maar ik ben benieuwd of hij het gaat redden. We gaan het zien, dames en heren. En je luistert natuurlijk altijd naar OSR. En daar houden we je ook op de hoogte van allerlei weetjes. En al dat soort dingen. Hè. Ga terug naar de jaren 80 met James Ingram en Michael McDonald. Dit is Jamo Be There.

Het zijn de klanken uit de jaren 70 van de Babies. Every time I think of you. Vandaag op de zondagmiddag hier op OSR tijdens het zondagmiddagcafé waar het gezellig is en waar we met z'n allen genieten van de muziek vanaf het vinyl. En af en toe genieten we ook een klein beetje van het zonnetje. Als ik zo naar de weersverwachting kijk voor de aankomende week, het is nog niet helemaal zomer, maar het belooft beter te worden. Want als ik dat hier zo zie, dan morgen 20 graden, dinsdag 24 graden, woensdag 25 graden, donderdag 29 graden. De zomer is terug in Nederland, dames en heren. Komt helemaal goed. En ook met de muziek hier op OSR 920. We gaan terug naar 1992 met CeCe Peniston. Dit is Finally.

van het album Gone Girl van niemand minder dan Johnny Cash. Je hoorde The Gambler voorbij komen. Dat is toch wel, die hoor je niet zo heel vaak. Ik vond hem erg leuk en ik heb hem vandaag toch maar een keertje uit de platenkast getrokken. Dan gaan we naar Zweden toe. En dat is niet naar ABBA. Nee, dat is die andere band uit Zweden. Met name in de jaren 80 en de jaren 90 erg populair. Bekend onder de naam Roxette. En is het een beetje, ja, een beetje raar gevoel krijgen erbij dat er nu een plaat uit Zweden draait, terwijl aanstaande zaterdag Nederland speelt tegen Zweden. Maar goed, nu hoor je Roxette met Listen to Your Heart.

je nu echt hardcore fan bent van de Beatles, dan vind je dit waarschijnlijk helemaal niks. Ik vind het persoonlijk wel leuk hoor. Begin van de jaren 90, deze persiflage op All My Lovings. Los Malolos hoorde je voorbij komen. En daarmee komen we zeg maar aan het einde van dit uur OSR in de middag. Zeg maar het zondagmiddagcafé, dames en heren. Dat betekent dat zometeen na 3 uur hier plaatsgemaakt wordt voor Sander Stekelenburg. En ik ben om 4 uur weer een uurtje bij terug. Laat

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Brač en Šolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Madring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekel en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 1 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Adelrichst het decor voor een midzomer mediterraan gypsy concert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band met wereldstatus door optredens op festivals zoals Jijet, Camoro en in Shanghai en bekend van de film Gajo Dilo toert nu door Nederland. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen hebben gratis entree. Rollerclub De Oude Molen presenteert op zondag 21 juni haar jaarlijkse zomershow getiteld Circus op Wielen. De jongste leden van de vereniging tot en met 10 jaar nemen het publiek mee in een vrolijke en spectaculaire circuswereld op rolschaatsen. Na maandenlang fanatiek trainen zijn de jonge talenten klaar om indruk te maken. Voor veel van hen is dit zelfs de allereerste grote show. Bezoekers kunnen zich verheugen op kleurrijke optredens, leuke muziek en vrolijke kostuums waarbij plezier en enthousiasme centraal staan. De shows vinden plaats in de rollerhal aan de Laagheesweg 1 in Beek en Donk. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werk ons snel af. Dit initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 7:30 tot 9:30 in Bibliotheek de Lage Beemden aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

lekker stevig met Ragdoll van Aerosmith. Van het album Permanent Vacation. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom hier weer bij Studio 45, Zondagmiddag Café. En we draaien natuurlijk hier alles lekker van vinyl. En eventjes een shout-out naar Jorg. Geweldig jongen, ik heb er

verschillende spionnen. Maar we zetten even de gitaar van Aerosmith aan de kant. En we gaan een stapje maken naar een dame die het maar over één ding wil hebben. En dat is...

dat jullie niet hier in het Zondags Mee middagcafé mee aanwezig zijn. Want dan hadden jullie zojuist inderdaad Ben hier de rups zien doen op de vloer. Ja, en Joris die doet de robot na. Ja, het is hier echt helemaal een feestje, helemaal om gek te worden. En het was natuurlijk 1983 dat dit gebeurde. Overal zagen we, over de hele wereld kwam er breakdance. Ik heb er zelf ook nog een beetje aan mee proberen te doen, maar nee, dat was toch niet voor mij weggelegd. Ik was sowieso meer ook een rockman toen al. En daarover gesproken, Rock, we gaan eventjes een hele tijd terug naar het verleden. Dit was 1983 en we gaan eventjes terug naar 1958. We kennen Roy Orbison natuurlijk van alle hele zoetsappige liedjes zoals Crying. Maar Ben vertelde mij, en daarom ga ik deze draaien, voordat hij dat eigenlijk deed, speelde die geweldige rockabilly muziek. En dit is een nummer, ik ben benieuwd of jullie het kennen, uit 1958 dus, Roy Orbison, opgenomen in Sun Studios.

0: plaat uit 1966. Yeah. Midden in de Koude Oorlog was dat dus inderdaad. En de grote man hierachter is natuurlijk, roep het maar gezamenlijk.
1: Poetin.
0: Jan Akkerman, god, dan gooi je mijn hele programma door elkaar. Jan Akkerman natuurlijk.
2: Zondagmiddagcafé.
0: Ja, zo gaat dat hier in het zondagmiddagcafé inderdaad. En wat er ook in de zondagmiddagcafé wel eens gebeurt, is dat we een speciaal nummer gaan draaien. En ik heb iets heel leuks uitgekozen. Dit is een nummer uit de jaren 80. En op zich kennen we de zanger en zangeres kennen we wel een klein beetje. De zanger is ooit heeft nog een tijdje geleden meegedaan met The Voice Senior. En de dame die kennen we van The Band of Gold, Love Songs Are Back Again. En die hebben samen ooit een keertje in 1987 hebben ze een nummer opgenomen, I Pledge My Love. En het heeft nooit hoger gestaan dan in de tipparade, volgens mij de 7e positie. Maar toch is het een nummer wat ik graag een keertje aan jullie wil laten horen. Want ik vind het zelf heel erg gaaf. En ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. Deel eens op onze socials wat je ervan vindt. Coco York samen met Lou Prince. I Pledge My Love.

Nou heb ik jullie een klein beetje al een voorproefje gegeven van hoe het gaat klinken, maar dan zonder de zang. Ik ben benieuwd of jullie dadelijk het nog leuker vinden op het moment dat we de zang gaan aanzetten. En ik beloof jullie dat ik niet de microfoon open ga zetten op het moment dat Jorg gaat zingen. Dus voor de mensen die net niet gehoord hebben, dit is Coco Jorg en Lou Prince. I pledge my love. Hier op OSR 920, zondagmiddagcafé.

net al over een aantal spionnen. Roger Spy en I. Dit is Was Not Was. Met Spy in the House of Love. Je luistert naar OSR 920. En je bent nog steeds aanwezig in het gezellige, het gezelligste café van eigenlijk bijna heel Brabant, durf ik wel te zeggen. Ja, als je gaat zien waar je ons allemaal kunt krijgen. En we zijn gewoon op internet zijn we te horen. We zijn natuurlijk via de kabel zijn we te horen. DAB+, we zitten in de ether. Dus je kunt nooit een excuus hebben dat je ons nergens kunt horen. Dat vind ik wel eventjes belangrijk om te weten. En weet je trouwens niet waar je ons allemaal kunt vinden? Ga gelukkig gerust naar onze website osr920.nl. En daar staat nog veel meer informatie. We gaan snel door met de mannen van ELO. Jeff Lynne.

de Tears met Driver's Seats, maar ze kregen een herkans in 1991 dankzij een autoradiofabrikant. En we hebben natuurlijk, we zitten aan wat reclamecodes gebonden. Dus helaas ga ik het merk niet noemen, maar dat kun je zeker weten zelf opzoeken.

0: onthouden wat het is. Ik heb natuurlijk over Belle of St. Mark. En dat is van... Dat weet je wel.
1: Oh. OSR 920. Meer dan 60.

drie platen achter elkaar. Sheila E. met Belle of St. Mark. Vervolgens, trouwens dat is niet waar, dit is Bob Seger. Met Good Time, Rock and Roll. Ja, heb je wel eens een keer, het is zondagmiddag namelijk. En het was gisteravond best wel laat geworden bij mij. En dat heb je wel, dat mag in het weekend. Maar de muziek spreekt gewoon voor zichzelf. En wat ik allemaal zeg, doet er eigenlijk niet toe. Want ik laat de muziek gewoon veel liever spreken. Dat is ook veel beter. En daarom kennen jullie natuurlijk ook OZR 90.

En daarmee bedoel ik eigenlijk dat we ons gaan klaarmaken voor Jorg Krijnen. Want die komt er zo meteen aan naar het reclame nieuws en reclame weer. En ja, ik denk, hoe kan ik hem nou eigenlijk het beste introduceren zo meteen? En wat ik net ook al tegen die zei, van ja, sommige dingen moet je gewoon niet aan een DJ overlaten, maar gewoon aan de muziek. Dus dat doe ik nou ook gewoon. Dames en heren, maak jullie op voor zometeen. Niemand minder dan de Sultan of Swing van OSR 920, Jorg Krijnen. Ik ben het.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hondel bij de nieuwsuit Labeek, Boekel en Gemel Baker op Omroep Peelrond. Afgelopen woensdag opende in Boekel een nieuwe voedseltuin aan de Kloosterlaan. Deze plek is met en voor de buurt. Bewoners kunnen er tuinieren, plukken of ontspannen. De tuin dient als ontmoetingsplek voor iedereen en verwelkomt scholen om te leren over planten en dieren. Wethouder Matt Kanters en Peelrand wonendirecteur Karen Priem openden de tuin officieel met de woorden: Boekel is weer een groen ontmoetingsplek rijker waar iedereen van mag genieten. Vrijwilligers van het Kabouterbos schonken een egelhuisje. Ook schoolkinderen hebben fysiek bijgedragen door plantjes te planten. In Gemert opent de Silent Book Club haar deuren voor volwassenen die ongestoord willen lezen. Tegenwoordig leiden telefoons, klusjes en werken ons snel af. Dit initiatief van Bibliotheek Gemert biedt een unieke kans om in stilte maar toch in gezelschap te genieten van een goed boek. Deelnemers lezen hun eigen meegebrachte boek of kiezen voor één boek uit de bibliotheek. Een ontspannen sfeer met hapjes en drankjes verzekerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 25 juni van 19:30 tot 21:30 in Bibliotheek de Lage Beemden aan de Sint-Annestraat 60 in Gemert. Scouting Boekel opende onlangs haar deuren voor een bruisende open dag onder het motto Laat je uitdagen. Gisteren, zaterdag, was het een en al bedrijvigheid in en rondom de Scouting Blokhut in Boekel. Kinderen stapelden vol enthousiasme hoge torens van kratten, roesten vliegersvlug van een spectaculaire kabelbaan en genoten van het roosteren van marshmallows boven een gezellig kampvuur. Ook konden zij hun creativiteit kwijt met knutselactiviteiten. Kortom, er waren tal van uitdagende bezigheden die de jonge avonturiers veel plezier bezorgden tijdens deze geslaagde open dag. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Jorg Krijnen.

0: de heerlijke gitaar op zondagmiddag tijdens het Zondagmiddagcafé. Deze van Whitesnake, Here I Go Again. En dat allemaal tijdens een vinyl zondag. Heerlijk is toch? Deze plaats officieel wacht het een hit in 1987. Hij stond in 1982 al op het vijfde album van Whitesnake. Namelijk het album Saints and Sinners. In 1982 was deze plaat nog helemaal niet zo populair. En werd in 1987 opnieuw uitgebracht in februari in Amerika. In oktober volgde Europa en ook in Barempel werd het in Nederland een hit, deze van Whitesnake. Ik ben er nog tot 5 uur met leuke hits vanaf het vinyl. En we gaan nu terug naar 1990. Dat doen we met Alana Miles. Hier is Black Velvet.
1: Zondagmiddagcafé.

Zijn de klokken uit de jaren 60. Deze van de Spaanse rockband Los Bravos. Het kwam in 1966. Black is Black. En wat grappig is aan deze Spaanse rockband is dat de leadzanger Michael Kogel, dat is een Duitser. Dus dat is wel heel erg bijzonder. En die zal vanavond om 7 uur wel aan de tv gekluisterd zitten. Want dan speelt natuurlijk Duitsland op het WK voetbal. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn en dat graag willen weten. En wil je dit niet weten, dan heb ik het net toch even gezegd, dames en heren. Dames en heren, we gaan terug naar de jaren 80. Maar deze plaat is op de meeste hardstyle festivals op dit moment ook heel populair. Dit is Chicago.

Je mag er als Nederlander best trots op zijn dat dit bandje uit Volendam wereldberoemd werd. Zeker in de jaren 60 en de jaren 70. Vanaf 1964 waren ze bij elkaar de heren van de Cats. Je hoorde ditmaal uit 1972 Let's Dance vandaag. Deze heerlijke zondagmiddag. Tijd voor wat Nederlandstalige muziek vanuit het zondagmiddagcafé. We gaan naar onze Belgische benedenburen. Koen en Chris. De familie Wouters, dit is Clouseau en ze zingen over Louise.

was eigenlijk schilder van beroep, maar dat schilderen dat lag hem niet zo. Hij vond dat zijn toekomst meer in de muziek lag. Deze Ian Dury, afkomstig uit London, Essex. En dat kun je ook wel horen dat hij daar vandaan komt aan zijn accentje, zeg maar. Sex and drugs and rock and roll vandaag op de zondagmiddag. Vanuit het gezelligste café heb ik zojuist gehoord. Het zondagmiddagcafé hier op OSR 920. We gaan terug naar de jaren 80. Dat doen we met deze plaat van Eldebarge. Hier is Rhythm of the Night.

1966, The Drugs of the and With a Girl Like You. En de andere kant van dit singeltje is Wild Thing. En dat plaatje, dat ken je waarschijnlijk ook wel. Over Wild Things gesproken, wat meer heftige gitaar op de zaterdagmiddag. Terug naar het midden van de jaren 80. En dat doen we met die mannen met die lange baarden. Dit zijn de heren van ZZ Top. En we luisteren naar Sharp Dressed Man.

ik denk bij mezelf, het vorige uur, mijn collega Sander Stekelenburg draait de King of Pop. Laat ik het blaadje draaien van de Queen of Disco. Deze Donna Summer, 1978 was het en toen was dit plaat een hit. MacArthur Park, vandaag op OSR. En het leuke weetje aan dit singeltje is dat het in één take is opgenomen. Heel raar natuurlijk, ze hadden een hele dure studio afgehuurd voor een hele dag. Wat gebeurt er? Ze komen binnen, 4 minuten later. Het is klaar jongens, we gaan verder, we gaan iets anders doen met z'n allen. Hartstikke leuk, het is zondagmiddag. Je luistert naar het Zondagmiddagcafé. En nu een beetje, ja, house uit het begin van de jaren 90. Dit is Snap met...

Het is de muziek, de vrolijke muziek uit 1972 van Tony Marshall. Schöne Maid, dames en heren. En het bereikte toentertijd in 1972 een tweede positie in de nationale hitparade. Dus hit, ja, zeker wel. En sterker nog, er is ook een Engelstalige versie uitgebracht, zie ik hier te lezen. Staat alleen helaas niet bij hoe die dan weer heet. En we gaan het ook niet opzoeken. Dat gezegd hebbende, zie ik dat het 4:07 is. En dat betekent dat ik zometeen plaats mag gaan maken voor mijn collega Sander Stekelenburg. Hij gaat het laatste uurtje van het zondag.

Middagcafé inluiden met nog meer muziek van het aloude vinyl, dames en heren. Dus ik wens u daar heel veel plezier mee. Ik ben er zelf vanavond weer rond een uur of 8 tot 10 uur voor een nieuwe uitzending van De Avond Door. En zeker is dat tot 10 uur, want om 10 uur voetbalt het Nederlands elftal vanavond tegen Japan. De eerste wedstrijd op het WK 2026. En ik kan u voorspellen, dames en heren, ik denk dat het 2-1 gaat worden, zo ongeveer. Nou, misschien heb ik het goed, misschien heb ik het niet goed. Ik hoop in ieder geval wel dat ze gaan winnen. Zeg maar. Je kunt het ook omdraaien. Dan wordt het 1-2 en dan verliezen we. Maar dat maakt niet uit. Laatste plaats voor mijn aandeel van vanmiddag is deze van Phil Collins. Dit is In the Air Tonight.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4e verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jette heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jette schrijft erbij, zet hem op, @ ons oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Hondel bij de nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Dit is een oproep aan alle oud-leden van het tamboerkorps, de drumband, de slagwerkgroep of het slagwerkensemble van ONU uit Beek en Donk. Het slagwerkensemble viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en organiseert erom een speciale reunie. Deze feestelijke dag vol herinneringen, muziek, historische foto's, oude uniformen en verhalen vindt plaats op zondag 25 oktober in het muziekcentrum Het Anker. Ben je lid geweest en wil je oude bekenden ontmoeten, je oude uniform nog zien of zelfs samen een stuk spelen? ONU nodigt iedereen van harte uit voor deze dag vol gezelligheid. Meld je dan aan via slagwerkjubileum@onu.nl. Afgelopen woensdag opende in Boekelen een nieuwe voedseltuin aan de Kloosterlaan. Deze plek is met en voor de buurt. Bewoners kunnen er tuinieren, plukken of ontspannen. De tuin dient als ontmoetingsplek voor iedereen en verwelkomt scholen om te leren over planten en dieren. Wethouder Matt Kanters en Peelrand wonendirecteur Karen Priem openden de tuin officieel met de woorden: Boekel is weer een groen ontmoetingsplek rijker waar iedereen van mag genieten. Vrijwilligers van het Kabouterbos schonken een egelhuisje. Ook schoolkinderen hebben fysiek bijgedragen door plantjes te planten. Scouting Boekel opende onlangs haar deuren voor een bruisende open dag onder het motto Laat je uitdagen. Gisteren, zaterdag, was het een en al bedrijvigheid in en rondom de Scouting Blokhut in Boekel. Kinderen stapelden vol enthousiasme hoge torens van kratten, roesten vliegersvlug van een spectaculaire kabelbaan en genoten van het roosteren van marshmallows boven een gezellig kampvuur. Ook konden zij hun creativiteit kwijt met knutselactiviteiten. Kortom, er waren tal van uitdagende bezigheden die de jonge avonturiers veel plezier bezorgden tijdens deze geslaagde open dag. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Sander Stekelenburg.

komende uur tot 6 uur best wel goed gaat lukken. En als ik even terugkijk naar de afgelopen 3 uur... Ja, die zijn eigenlijk ook best wel heel erg goed gelopen. En als jullie denken van, die stem van Jorg, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Dan hebben jullie geluk, want hij zit er vanavond ook gewoon weer bij de avond door. Dus blijf sowieso luisteren.

Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Want de magie, die vind jij hier natuurlijk op OSR 920. En die magie, dat doen we samen met America. Ken je dat nummer nog? You Can Do Magic. En als jullie het singeltje toevallig ook thuis hebben of niet, dan zou het wel leuk zijn aan de achtergrond.

lekkere hip-hop uit de jaren 80. Streets of, inderdaad. Van Rebel MC. Samen met Double Trouble. En volgens mij valt het een beetje in de categorie One Hit Wonders. Want zoveel echte hits hebben ze daarna niet meer gehad. Maar dat doet er niet toe. Ik denk dat ze nog steeds een leuke auto van kunnen rijden. Stiekem van, wat er, van de inkomsten. En wij hebben in ieder geval onze klein steentje weer een klein beetje bijgedragen. En we hebben nou trouwens de afgelopen drie uur hebben best wel wat tempo erin gehad. En we hebben natuurlijk eventjes lekker kunnen dansen. En dan is het ook wel eens een keertje fijn om even wat rust in de tent te krijgen. Dus, dames en heren, speciaal voor de mannen. Draag dit nummer op aan je vrouw. En dan komt het zeker goed. Paul schreeuwt voor Linda. Wings.

geproduceerd door Babyface. Hij was een producer in de jaren 80, jaren 90, die ontzettend groot was. Die met ontzettend veel andere grote artiesten heeft samengewerkt. Janet Jackson en nog heel veel andere natuurlijk. En de overeenkomst trouwens door met Sheena Easton samen met Sheila E. Ja, ze hebben allebei een relatie gehad met Prince. En samen met hem samengewerkt natuurlijk. Dit is The Lover in Me. En we gaan eens eventjes 2 jaar terug in de tijd. De man heeft ondertussen zijn naam veranderd naar Natranda nog wat. Ik zal hem eens eventjes opzoeken. Maar wij kennen hem gewoon heel eenvoudig als Terrence Friend D'Arby. Wishing Well. Ja, even kijken of jullie nog wakker waren.

0: praten we over bijna 70 jaar geleden. King Creole, Elvis Presley. Uit 1958 alweer. En wat klonk hij toen nog jong, hè? Maar dat kan ook wel, want toen was hij ook heel erg jong. Jullie zijn deelgenoot van het zondagmiddagcafé hier in OSR 920 live vanuit Vinyl Studio 45B. En die B die staat niet voor Bacon Donk, nee, die staat gewoon lekker voor Ben.
1: Dat mag je.
0: Dames en heren, weet je wat we gaan doen? We gaan weer eventjes terug naar de jaren 70. En we gaan met Jimmy Bowerhorn gaan we de dansvloer vullen. En hoe doen we dat? Door gewoon met z'n allen over die dansvloer heen te dansen. En met z'n allen zingen. Come on baby, let's dance across the floor.

0: voor Neil Tennant was het een hele grote droom. En voor Dusty Springfield betekende het gewoon weer de terugkeer in de hitlijsten. Want ze scoorden natuurlijk heel lang geleden, in de jaren 60 scoorden ze ook een aantal hele grote hits. Son of a Preacher Man natuurlijk. En deze is uit 1987.
1: Wow.
0: Maar, dames en heren, jullie kennen ons. We gaan gewoon nog verder terug in de tijd. We gaan naar de tijd van de vrolijke muziek, de lichte muziek. Waarbij alles eigenlijk nog mocht. Maar er geen echte... we hadden toen nog wel elektronische muziek. Maar we hielden ook heel erg van dat lekkere, vrolijke. Kennen jullie deze nog? Je mag gewoon lekker meeklappen, hoor. Ja, Racy...

een geweldig ritme voor. En dat hele izzle shizzle nog wat, waar jullie vaak denken van nou, dat is duidelijk van Snoop Dogg. Nou, dat is dus niet het geval. Je hoorde dat izzle shizzle nizzle nog wat. Frankie Smith begon er zelf al mee in 1981. Maar we gaan de zon uit. We gaan

drugs en zo gebruikt werden. Je vraagt je natuurlijk af, welk nummer is dit? Nou, ik denk dat als je de intro hoort, dan kan het niet missen. Ik heb het natuurlijk over Rhiannon, Fleetwood Mac. Samen met Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks.

En welke andere hebben we dan? Christine McVie. Inderdaad, nou, dan hebben we ze alle weer opgenoemd. Heb ik even mijn schuld afgelost in ieder geval. En voel ik me even dus een beetje beter. En we gaan even naar... heel veel mensen dachten vaak dat dit onze Barry White was. Maar dit is Barry White helemaal niet. Dit zijn The Real Thing. But you to me are everything. Je luistert naar OSR 920, daar. Het zondagmiddagcafé. Leuk dat je luistert.

Ik weet het, ik mag het niet doen eigenlijk. Door zo'n nummer heen praten. Maar ik moet het wel gaan doen, want ik zie op mijn klok dat we ongeveer een minuutje of twee te gaan hebben. Ik wens jullie nog een hele prettige voortzetting van jullie dag. En avond natuurlijk. Niet alleen ik, maar Jorg, die doet dat natuurlijk ook. Hij knikt nu ja van, hij is het helemaal mee eens. Vanavond is hij gewoon weer te horen tussen 8 en 10 ook, de avond door. Mijn naam is Sander en het was mijn eer om voor jullie wat plaatjes achter elkaar te mogen gaan draaien. Ik vond het heerlijk om hier te zijn in Studio 45B. Over een tijdje ben ik er weer en nogmaals een hele prettige avond en tot snel.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen, dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het nieuwe districtsbureau van de politie in Helmond heeft zondag officieel de deuren geopend. Dit bureau bedient niet alleen de inwoners van Helmond, maar ook die van Laardbeek. De opening vond plaats om 14:15 middags met een plechtige ceremonie. Burgemeester Blanksma en de korpschef waren aanwezig om het belang van de nieuwe locatie te benadrukken. Het nieuwe bureau, gelegen aan de Europaweg, zal een centrale rol spelen in de handhaving van openbare orde en veiligheid. Het biedt betere faciliteiten voor agenten en een toegankelijker contactpunt voor burgers. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

0: Jackie Graham, Breaking Away op OSR 920. Jij hoort bij ons en wat een hits komen er dan voorbij. Daar hoef je niks voor te doen, alleen maar genieten. Dan weet je zeker dat het goed komt.
1: Paul van Beek.

Crush, Jennifer Page Boys 920. En daarvoor Jackie Graham, Breaking Away. We zitten lekker op schema. De avond is net begonnen, de zondagavond van 14 juni.

Ik heb me altijd laten vertellen, ik weet niet of het waar is, dat er één drumstel stond in de studio van de Motown Studios. En dat alle hits op datzelfde drumstelletje gemaakt zijn. Inderdaad, als je er eens een keer doorheen luistert, dan zit er inderdaad wel een stukje van gelijkenis in. Hey, hallo, welkom OSR 920. Jij hoort bij ons. David Bowie straks, Pilot komt eraan. En dan Ricky Iglesias. Te veel om op te noemen, dus blijf lekker hangen. En geniet van Sion the Crow. Dit is Heaven, want ook dat is OSR 920.

Wist je wie dat geproduceerd heeft? Zou je bijna niet denken, dat is Nile Rodgers. Die heeft één heel typisch verhaal. Elk liedje wat hij maakt, start met de titel. Let maar op, alle hits van Sister Sledge begint altijd met de titel van het liedje. Echt waar, let maar op. Zometeen de pingpong song Do You Know aan Ricky Iglesias. Eerst hoor je Pilot en January.

geniaal gevonden. We nemen een pingpongtafel. En het geluid dat erbij hoort, en dan weet je dat het goed zit. Enrique Iglesias en Do You Know. Ach, lekker. Dit is trouwens, misschien even leuk te melden, een bandje uit Nederland. Ze hebben eigenlijk nooit heel groot hits gehad, maar dit was er wel eentje. En die lijsten we dan ook graag voor je in op zondagavond. Younger Days, Fatal Flowers.

Ik ken eigenlijk geen enkel radiostation waar ze het aandurven om binnen 20 minuten Fatal Flowers aan Ricky Iglesias en David Guetta te draaien. Zullen we het dan nog een beetje gekker maken bij OSR 920? Ja? Dan nemen we even nog de melancholie van Roxy Music. Dit is Dance Away.

bandje komt uit Rotterdam. En hadden een aardige hit met dit nummer. Romeo, Coming Home. Roxy Music, Dance Away hoorde je ook nog op OSR 920. Alles over ons weten. Check de website www.osr920.nl. Op de radio straks Shakira met Burna Boy. Die Die uit het FIFA gebeuren. Volg je het voetbal of helemaal niet? Dan val ik je er ook niet meer lastig. Dit zijn de Monkees. And I'm a Believer.

0: Al heb je niks met voetbal, misschien wel met de muziek die ermee te maken heeft. Shakira en Burna Boy en Die Die op OSR 920. Het is alweer bijna 7 uur.
1: Jij hoort bij ons.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl.
4: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

0: I see you when I get there. When you get there. Coolio op de radio. Het is net 7 uur geweest. Ja, ik stel nog een keer de vraag. Hoe was je weekend?
1: Paul van Beek.

Zondagavond van OSR 920. Het moment dat je denkt, nou, geen zin. Maandag weer werken, maar goed, de vakantie dient zich voor heel wat mensen al aan. En dan denk je toch voor één keer, fuck you. You know you drive me up a wall, the way you make good.

Jan van Boeien en zijn band Vitesse Good Looking. Ah, dit was leuk, hè? Ze hadden Rosalind en Good Looking was de tweede single die erachteraan kwam. En daarvoor Chris Norman en Smokey, I'll Meet You at Midnight. De hits van OSR 920 met de krenten uit de pap op zondagavond. Met nu Angel Face, prachtige single van Oscar and the Wolf.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

gemaakt door Giorgio Moroder. Dat was de man die eigenlijk in die tijd als een van de weinige artiesten aan de gang was met synthesizers. En hij deed het nummer voor Donna Summer, I Feel Love op OSR 920. Wat ook nog Oscar and the Wolf. Die zijn lekker populair hoor. Nu Eternal.

Elizabeth Taylor, de nieuwe single voor Taylor Swift op OSR 920. Fijne plaat. En ja, je kunt wel stellen dat alles wat Taylor Swift aanraakt inmiddels in goud verandert. Daarvoor nog I Wanna Be The Only One, Eternal en BB Winans. Hé, hey, dit is mooi. Het komt van het land van Down Under. We hebben slechts één hit gescoord, maar die blijft in iedere herinnering plakken.

Laat dan ook maar een keer lekker uit de dak gaan. Dan klinkt het altijd goed. Good God, op OSR 920. Zometeen nog een gezellige zondagavond. Of je nou een kaartje gaat leggen, nog even barbecue of gewoon even lekker niks doet. De boterhammen smeren voor de komende werkweek. Ik wens je de sterkte mee. Op de valreep heb ik voor jou Yvonne Elleman. And if I can't have you.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Regiobreek. Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeken maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk.
4: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk.
3: Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel,
5: Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand.

De muziek van Gary Booker op zondagavond. Je hoorde No More Fear of Flying. Aan het begin van een nieuw uur de avond door. Het is net even naar achter op deze heerlijke zondagavond. Het is 14 juni. 14 juni kan de boeken ingaan dat Nederland het eerste wedstrijd wint op het WK voetbal. Wat inmiddels gestart is natuurlijk. Vanavond spelen ze tegen Japan. En die wedstrijd die is om 10 uur. Dus je zult er nog even op moeten wachten. Maar tot die 10 uur heb ik natuurlijk de allergrootste hits voor je klaarstaan. Straks onder andere Bente. We gaan een plaatje draaien van Matthias Schuim en ook Lisa Borij gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van Split Ends. Dit is Message to My Girl.

Robert op je radio en hou zet. En misschien zit je wel heel erg in spanning op dit moment. Want over een kleine anderhalf uur, goed anderhalf uur gaat het gebeuren. Dat is de aftrap van de wedstrijd Nederland-Japan in Kansas City in Amerika tijdens het WK voetbal. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb zelf wel al een voorspelling ingevuld. En ik ben een beetje positief gezind, laat ik het zo zeggen. Ik heb namelijk ingevuld dat Nederland gaat winnen met 2-1 van Japan. Nou, het gaat mij benieuwen. We zullen het vannacht weten. Bente, dat is de volgende plaat voor je. Hier is 3, 2, 1.

Lisa Bray op je radio en Break It Out. Zij was ook de zangeres van de teamsong van Goede Tijden, Slechte Tijden. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Daarvoor draaiden we ook nog muziek van Matthias Ruim in de Duitse taal. Vandaag een klein beetje op OSR, namelijk Verdammt, ich lieb dich. Door dan met de Birds. Hier is Turn, Turn, Turn.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: De gevoelige snaar van Claudia de Breij op de zondagavond. Je hoorde Mag ik dan bij jou? En nog meer Nederlandstalige muziek, daar word ik altijd vrolijk van. Die hoorde je daarvoor ook nog van Agda en de Munnik met Mis ik mij. Tijd dan voor Son Mieux op je radio. Dit is Can't Get Enough.

en Andrew Riley, oftewel de heren van Wham uit de jaren 80, Everything She Wants. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek uit Zweden, jazeker. Je hoorde Roxette voorbij komen met Dangerous. En dit zijn de klanken van Jerry Rafferty. Dit is City to City.

Imagine Dragons en Next to Me op de radio. En daarmee komen we aan het einde van dit uur de avond door. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan voor het nieuws van 9 uur. En daarbij zeg ik dat het nu nog ruim een uur is voordat Nederland zal gaan aftrappen tijdens het WK voetbal tegen Japan. Hun eerste wedstrijd. Ik ben aan het hopen dat ze gaan winnen. Ik ben positief gestemd, want ik heb het aan het begin van dit uur al gezegd. Ik heb ingevuld in de pool dat ze met 2-1 gaan winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Laatste plaats van dit uur is Enya. Dit is Caribbean Blue.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeken maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Jorg Krijnen.

prachtigste muziek uit eigen Nederland uit de jaren 80. Mai Tai hoorde je en History aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond 14 juni. En 14 juni is misschien wel de dag die de boeken ingaat als de dag dat het Nederlands elftal hun eerste wedstrijd won op het WK voetbal 2026. Vanavond spelen ze tegen Japan, aftrap 10 uur. Vooraf zingen we met z'n allen nog even het Wilhelmus en dan gaan we hopen dat de jongens het waar gaan maken. Ik heb zelf positieve instellingen, want ik heb ingevuld in de WK-pool dat ze gaan winnen met 2-1. Nou, we gaan dat straks allemaal zien. Na 10 uur, dan begint de wedstrijd. En een goede kleine 2 uur later, dan zullen we weten of ze gewonnen hebben. Dit uur nog muziek van Traffic. We gaan een plaatje draaien van Michael Marciga. En ook de Kids from Fame gaan voorbij komen. Maar eerst is hier Bert Herink.

muziek van Traffic op je radio. Je hoorde Piper Sam. En we draaiden daarvoor ook nog Nederlandstalige muziek van Bluff. Dichterbij dan ooit. En dat valt me op dat we vanavond wel heel veel Nederlandstalige muziek hebben. Misschien komt dat wel omdat Nederland straks voetbalt tegen Japan. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is van Michael Marchegiai. Hier is Scared to Start.

De muziek van Orleans op je radio en Dance With Me. Daarvoor draaiden we ook nog de muziek van The Kids From Fame, namelijk High Fidelity. En dan is het nu tijd voor Cartman, Here Is Sorry.

Een van de wereldsterren van op dit moment, Rihanna. Je hoorde S&M en we draaiden daarvoor ook nog Sly Fox met Let's Go All The Way. Dat kwam dan weer uit de jaren 80. En dan nu tijd voor muziek van Carlos Santana. Hier is Samba Party.

Volubia op je radio met zanger Xander de Bujonier. Blijf bij mij. Dat is het nummer dat is tot stand gekomen met de medewerking van Edwin Evers. Namelijk met zijn ochtendshow toen dat nog op 3FM was. En dat is dus wel heel erg lang geleden. Blijf bij mij dus vanavond hier op OSR. En dan gaan we naar de jaren 70. Dat doen we met Joe Dolan. Hier is Make Me an Island. MUZIEK

Heerlijk gitaarspel in deze plaat van Bergman Turner Overdrive. You're looking out for number one. En daarmee komen we aan het einde van de avond door op deze heerlijke zondagavond. En dat betekent dat het zometeen na 10 uur tijd is voor het platen ABC met Kees van Kooi. En sorry Kees dat ik het moet zeggen, we gaan vanavond niet naar je luisteren. Ik ga kijken naar de wedstrijd zometeen tussen Nederland en Japan op het WK voetbal. De aftrap is om 10 uur. Maar ieder ander mag natuurlijk gewoon blijven luisteren zometeen naar het platen ABC met Kees van Kooi. En ik wens je daar heel veel luisterplezier mee. Bovenal wens ik je nog een hele fijne week. En ik spreek je graag volgende week zaterdag weer voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat die ik voor je ga draaien vandaag is uit de Nederlandse top 40. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioront, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pioront. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo.
3: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Het platen ABC.
0: Kees van Kooi.
5: Dat gaat een week alweer snel trouwens. Welkom. We doen de deur netjes open voor je. En we gaan beginnen aan die mooie wandeling door dat mooie archief. Oftewel een museum wordt het ook wel genoemd. Het archief van OSR 920, waar al dat moois opgeslagen staat. En dat doen we niet alleen. Nee, ik heb altijd een aantal leuke mensen bij me. En jullie thuis kunnen gewoon meelopen. Tot 12 uur is dit het Platen ABC op OZ 920.

Leuk dat jullie ineens vanavond. Dochter van een hele bekende sitar-player uit Indië, namelijk Ravi Shankar. En Nora Jones is haar naam. En ze was 5 jaar oud toen ze begon met zingen. En daarna heeft ze ook nog allerlei instrumenten bespeeld. En heeft ze de Booker T University bezocht. Dat is een school wat we hier ook in Nederland hebben, de rockschool. En nou, ging het heel snel, want ze heeft op haar 16e haar eerste optreden. En ze vond zingen veel leuker dan die muziekinstrumenten. En daarmee is ze doorgegaan. Gelukkig maar.

Zijn carrière duurde helaas maar tot 1964. Toen werd hij doodgeschoten door een manager van het hotel waar hij op dat moment verbleef. En zij zegt dat ze niet anders kon, want hij kwam halfnaakt en dronken de kamer uit. En ging het kantoor binnen. En zij zegt, het was compleet

als je het allemaal een klein beetje wil volgen wat we zo aan doen vanavond, nou, dat is helemaal niet zo spannend. Je gaat naar de website van OSN 920 en daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep zelf, de DJ's en nog veel en veel meer. Ook de actuele playlist van deze mooie wandeling door dat mooie archief van OSN 920. It's twice as much.

0: Als je het singeltje erbij pakt, dan zie je alleen maar afkortingen staan. TSOP. En dat stond voor The Sound of Philadelphia. En dan had je ook nog de band MFSB. En dat stond voor Mother, Father, Sister en Brother. Het was een groep van meer dan 30 studiomuzikanten die dit singeltje hebben opgenomen.
1: C'est un

Hij stond bekend als een van de eerste Duitse elektromuzikanten. En dat deed hij omdat hij zat altijd te sleutelen aan zijn Commodore 64 en MIDI-cards. En zo had hij een uniek geluid en had hij best wel hele leuke composities. En dit was zijn enige grote hit in Nederland. Als ik zo links van me kijk, dan lopen we heel langzaam naar de klok van 11 uur. Zometeen naar 11, nog een uur lang. Dat leuke struinen in het mooie archief van OZN 920. Kortom, deel 2 van het platen-ABC. Ik zie je zometeen aan de andere kant van 11. Tot zo. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioront, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pioront. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Het nieuwe districtsbureau van de politie in Helmond heeft zondag officieel de deuren geopend. Dit bureau bedient niet alleen de inwoners van Helmond, maar ook die van Laarbeek. De opening vond plaats om 14:45 middags met een plechtige ceremonie. Burgemeester Blanksma en de korpschef waren aanwezig om het belang van de nieuwe locatie te benadrukken. Het nieuwe bureau, gelegen aan de Europaweg, zal een centrale rol spelen in de handhaving van openbare orde en veiligheid. Het biedt betere faciliteiten voor agenten en een toegankelijker contactpunt voor burgers. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

was een mooi gelegenheidsduo. Joe Cocker en Jennifer Warnes. Joe Cocker met die hele mooie raspstem. En Jennifer Warnes die... die had een hele mooie vrouwenstem. Maar het klonk toch behoorlijk goed. Up Where We Belong. En werd destijds geschreven voor de titeltrack van een film. An Officer and a Gentleman. Welkom terug bij deel 2 van het Platen ABC. Dus nog toen ik nog een beetje klein was... Stevie Wonder.

Het is het langste nummer wat op het album Dark Side of the Moon is te vinden. De muziek werd geschreven door Richard Wright, de toetsenist van de band. En de tekst door Roger Waters. En het werd gezongen door David Gilmour. Mooi nummer. 1973 alweer. Het is Laura Jansen en You Somebody.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er ook een klein beetje ingetuind was. Want ik dacht ook dat dit een band was. Maar het is een muziekproject van één iemand genaamd Adam Young. En hij maakt een beetje muziek gestoeld op disco en de Europese elektronische muziek. En dat doet hij niet onverdienstelijk.

0: your words in the morgen.
1: Het liedje is twee keer een hit geweest. 1972 kwam het origineel uit. Cornelis Vreeswijk, en die hoorde je. En later heeft Veronica er een speciale 538-versie van gemaakt. Om de actie te ondersteunen, Veronica blijft als u dat wilt. Dat zit je misschien nog wel vers in het geheugen. En dat was 1974. De Sculpture Club en Victims op OZR 920. Victims.

Met deze mooie van Paola Kanten is het de hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Wij gaan de deur weer netjes dicht doen. Dank dat jullie hier aanwezig waren en dat jullie thuis meeliepen met die mooie wandeling door het mooie archief van OZR 920. Een week wachten, maar zo voorbij. Tot zondag en maak er een mooie week van.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop.

Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Look at this face.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeken maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Dok. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan, een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Dok. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage.